0: bleiben Sie unterm Herrn Jesus Christus befohlen.
1: Es ist 20 Uhr.
2: Herrlich die Botschaft des Heils, bald und auf ewig neu.
3: Dit is de herrliche Botschaft in Exipedia John Wheeler. Dit program wordt mede gemerkt door de CMCI gemeente uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit program is ongesteld van een jesteljen opbeung voor en jeder ene die door horche deed. Dit is dat zoot wat gezegd wordt en wanneer God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen en wie worden God loven en am gehoorzaam zijn.